0: varenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurken XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot 1 graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit de kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amusi moest zijn.
1: Amusi moest zijn.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en de omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden. Dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53. Onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
5: Wij zijn Art
3: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
3: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Ah, moesie, moesie.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in I Muzi Moesijn. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: Heb je een programma gemist?
1: Geen stress.
2: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
1: Dit is Helmond.
3: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: De Indische boekenplank.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het programma Indische Boeken, voor u samengesteld en gepresenteerd door Inge Dumpel, achter de knoppen Harry van den Booghaard. Ja, het is de herdenkingen zijn achter de rug, maar ik heb toch mijn muziekkeuze nog een beetje mee laten bepalen door de herdenkingssfeer, dus... Dat zult u wel merken in de loop van de uitzending. Maar ik heb weer oude en nieuwe boeken bij me. En wat ik ook bij me heb, is het woordje dat ik mocht doen op de 4 mei, op de dodenherdenking in Duizel. Ik word al jaren, elk jaar gevraagd of ik daar wil spreken namens de Indische gemeenschap. En dat doe ik natuurlijk heel graag. Het is een organisatie van Indiëgangers, maar zij willen er de Indische gemeenschap bij betrekken. En dat is ook een heel mooi streven wat ik heel graag ondersteun. De muziek is, zoals ik al zei, nog een beetje in de sfeer van de bevrijding. Maar ik heb ook een paar nummers, dankzij technicus Harry. En dat zult u ook weer horen in de loop van de uitzending. We beginnen er met eentje namelijk. En dat is een versie van Blowin' in the Wind. Als je de tekst hoort, dat is een beetje een trieste tekst, hè? Waar zijn ze allemaal gebleven, de soldaten eigenlijk, hè? Ze weggewaaid als bladeren in de wind. Maar dit is een versie van Les Humphreys Singers. En wie kent ze nog?

Luisteraars, wij worden vrolijk in de studio. En ik denk u ook vrolijk als u nog in bed ligt of misschien al uit bed een kopje koffie drinkt of thee van deze Les Humphreys Singers. Dat was een zanggroep uit de jaren 70. Ja, het is al ruim 50 jaar geleden. En het werd opgericht door Les Humphreys. Die woonde toen in Hamburg. Er waren veel Engelsen. Dat waren vaak soldaten die niet meer teruggingen. En behalve door hun muziek en hun succes natuurlijk, viel die groep ook op omdat er een heleboel verschillende, de zangers uit verschillende landen afkomstig waren. Les Humphreys werd geboren in 1940 en hij stierf in 2007. Leuk hè, om te weten. Ik heb in mijn ik was druk geweest met opruimen en opnieuw ordenen. Dat geeft ook een beetje orde in mijn hoofd. En daar kwam ik een aantal boeken tegen die ik nog op school gebruikte. Het zijn niet diezelfde boeken hoor, maar ik heb ze later in Nederland teruggekocht. Namelijk, hoe leerden wij bijvoorbeeld biologie? Nou, daar had je een boekje voor en dat heette Het bloeiende leven. En dan op de omslag een arend. En plant- en dierkunde voor het vijfde leerjaar. En dat is geschreven door Engelbert Verrijd. Met dubbel R en lange I. Het bloeiende leven. Nou, wat mij nu opviel, dat is die prachtige illustraties in dat boek. Ik denk dat de boeken nu vaak met foto's zijn, bewerkte foto's zo. Maar toen had je werkelijk prachtige illustraties in dat boek. En dan de uitleg eerst. En dan kwamen de vragen erover. Vragen en opgaven. Prachtig. Er staan ook wel foto's in hoor. Groot, duidelijk. Maar heel veel prachtige tekeningen. Het heet dus Het bloeiende leven. En dan heeft het bijvoorbeeld eerst roofdieren. Oké. En van de roofdieren gaan we verder naar bananen en bakoven. En dan heb je de kip en de eend. Kortom, biologie. Zo leerden wij dat vroeger. Via tekeningen, via tekst. Het boekje is in een iets groter, iets langer dan een A5 formaat. Maar wel even breed. Maar de tekeningen en de uitleg is gewoon perfect. Direct kom ik erop terug. Want ze hebben hier bijvoorbeeld, als je een papaya-vrucht opensnijdt, dan heb je een laag vruchtvlees van, laten we zeggen, tussen de 2 en de 6 centimeter. Maar dan, daarbinnenin, zijn allemaal pitjes. En die pitjes hebben een glazig omhulsel. En die moest je dan volgens mijn moeder altijd uitspugen. Want anders kreeg je het aan je maag. Maar of dat waar is, weet ik niet. En die papaya-boom, als je dat blad van afsneed, die had een lange stengel en aan het uiteind was het blad. En als je het doorsneed, dan was het hol. En wij gingen dan daarmee bellen blazen. Geen rietje, dat je dan de natuur vervuilde, maar gewoon een stengel van de papaya-boom. Die was hol en die gebruikte je om bellen te blazen bijvoorbeeld. Dit volgende nummer komt uit een musical, The Man from La Mancha. Het werd gezongen door Gordon McRae. Ja, wie kent hem nog? Maar hij zong vroeger heel veel met Doris Day. Hij heeft een geschoolde stem. Hij zong musicals en mooie nummers ook. Maar dit is dan ook een heel mooi nummer. The Impossible Dream.

Dat was echt het einde van een lied zo vroeger in de jaren 40, 50. En deze Gordon McRae, die leefde van 1921 tot 1986. Die is iemand echt uit mijn jeugd, met Doris Day. En hij speelde in musicals. Dus als je de oude musicals uit de 40er, 50er jaren, misschien 60er jaren nog, dan zingt daar Gordon McRae. En hij is jong gestorven omdat hij kanker kreeg. Dat is natuurlijk dramatisch. En ik heb nog altijd het boek in mijn handen nu, Het Bloeiende Leven. Ik zal bijna zeggen, hè, als je dat ergens op internet kunt vinden, koop het. Want alleen al die illustraties zijn zo verhelderend en verduidelijkt dat je, het is leuk om met je kind of kleinkind dit te bekijken. Ze hebben het niet alleen, moet ik zeggen, over Aziatische dieren. Er komen ook Europese dieren aan te pas. Maar natuurlijk ook Aziatisch. Bijvoorbeeld hoe een noot, een pinda, een katjang, onder de grond groeit. Ja? Ze hebben het ook over de kaiman. En dan moet je die prachtige illustraties zien. En een sapakano. En die woont dan ook in Indonesië. Die leggen eieren en die worden dan uitgebroed. Kunt u dat nagaan? Dus ze zien er vervaarlijk uit, maar ze broeden ei uit. Ja, echt waar. Het bloeiende leven. Ja, toen hadden ze nog niet zo dat ze er de uitgevers bij gaven. Het is Het Bloeiende Leven, Plant en Dierkunde voor het vijfde leerjaar door Engelbert Verrijd met dubbel R en lange ei. En wie weet kunt u het ergens nog op de kop tikken. Ja. Ik ga direct verder met een totaal ander boek over Indië in de goede oude tijd. Dat had je ook natuurlijk. Mensen denken altijd, hoezo? Ja, dat was er ook. Dit is ook een ouwetje hoor. The Cattleman. En wie kent ze nog? Met Tumbling Tumbleweeds.

luisteraars. En als u denkt, ja, dat zijn allemaal zangers en groepen en het was ver voor mijn tijd. Zie het zo, het is ook een stukje geschiedenis. Wij leren ook over Napoleon. Nou, dat was ver zelfs voor mijn tijd. Dus het is leuk om die oude muziek te beluisteren en te ontdekken wat vind ik er zelf mooi aan en wat niet. Dat kan. Een tumbleweed is een, dat noemen ze ook wel een steppenroller of tuimelkruid. Het is het opgedroogde bovengrondse deel van bepaalde planten. Wanneer de plant volgroeid is, sterft deze af en breekt hij gewoon los van de wortel, waarna hij door de wind over droge vlaktes wordt meegevoerd en zo zaden verspreidt. Dat is wel grappig. Het is meestal een stekelige, ronde bos, gedroogde takken en stengels. Dat is een tumbleweed. En daarom heb ik dat ook gekozen, omdat dat tumbleweed een betekenis heeft. Je hebt ook een zanggroep, die heet The Tumbleweeds, maar die bedoel ik niet. Het gaat om de plant. Dat even. En dan heb ik het boek in mijn handen. Indië in de goede oude tijd. En op de omslag staat dan een man. Het is een tekening in een jastutup. Hè? Dus helemaal in het wit. Met zo'n opstaande boord en knoopjes. En mevrouw in sarong kabaya. En een witte kabaya. Want dat is een njonja. En de inleiding wordt geschreven of is geschreven door Hein Buitenweg. Hein Buitenweg die heeft heel veel fotoboeken samengesteld. Net als Rob Nieuwenhuis. Voor mij als lezer voel ik mij qua foto's heel erg aangetrokken tot de fotoboeken van Rob Nieuwenhuis. En qua teksten een beetje meer. Soms tot Hein Buitenweg, die er veel bij vertelt ook. De uitgever is W. van Hoeven. En het boek is een A5-formaat. En waarom kies ik dit boek? Omdat als je wilt weten hoe je voorouders, laten we zeggen je ouders, grootouders, misschien overgrootouders, hebben geleefd, dan zijn dit soort boeken ook een belangrijke aanvulling over het dagelijks leven, over het denken. Het is geschreven door Victor Ido. En die schreef ook De Paupers over de verarmde Indiërs. En Indiërs die dus in het begin van de vorige eeuw, hoe die behandeld werden in de koloniale samenleving. Victor Ido, zijn pseudoniem is een pseudoniem van Hans van der Wal, werd in 1869 in Surabaya geboren en hij overleed in Den Haag in 1948. Als muziekleraar, organist, roman- en toneelschrijver, kunstcriticus en het Batavia's Nieuwsblad was hij vele jaren een van de toonaangevende figuren in het culturele leven van Batavia. Indië in de goede oude tijd is een bloemlezing uit een reeks radiovoordrachten door Victor Ido voor de NIROM, de Nederlands-Indische radioomroep, toen in voormalig Nederlands-Indië. Veelal anekdotische herinneringen aan personen, gebeurtenissen en toestanden, romantisch, scherp geobserveerd, amusant en een boeiend portret van een samenleving van talrijke, cultuurhistorisch waardevolle details. Begrijpt u? Daarom is dit boek, vind ik, interessant om te lezen en te herlezen. Beelden die velen de glimlach der herkenning misschien nog of een eigen herinnering zullen ontlokken. Deze Victor Ido, Hans van der Wal, zo staat hij ook bekend, was erg veelzijdig. Hij heeft ook muziek gecomponeerd en zo. Maar hij kon dus ook schrijven. En hij schrijft bijvoorbeeld het dagelijks leven, avond en morgen, morgenschot. Wat is dat? Morgenschot. De rijsttafel, het nantonnen. En nantonnen, dat is naar tv kijken of naar een dansvoorstelling kijken. Of dat is nanton. Dat is het Engelse watch. You watch TV, you don't look. Look TV, dan kijk je naar het
naar de tv als voorwerp. Maar watch TV is kijken naar wat er op tv komt. En dat is nonton. En dat is dat vernederlands, is dat nontonnen. Ik kom direct terug op deze Indië in de goede oude tijd. Want dan weet u wat hij schreef en wat er zo merkwaardig is en zijn verhalen. We gaan eerst luisteren naar Louis Armstrong en de Mills Brothers, Darling Nellie Gray.

0: Lucky Shore.
1: Now, boys, what do you know about this?
2: My boy, Nellie Grace, they have taken you away. And I never see my baby anymore. Oh, baby, didn't do say. I am sitting here by the river, and I'm all in a shiver. For you've gone from the old Kentucky shore. Oh, baby, didn't do them. Baby, didn't do them. Oh, daddy, didn't do them. But
3: ja, Darling Nellie Gray. Het Nantanen, beschreven door Victor Ido in zijn boek Indië in de Goede Oude Tijd. Een ander plezier van de Inlandse gemeenschap, ik vind dat geen prettig woord, maar het staat er, was het zogenaamde nantanen, een woord dat thans in onbruik is geraakt. Nantanen betekent buitenstaande toeschouwers of toehoorders zijn bij een vermakelijkheid. Het was iets specifiek Indisch, ook Inlands. Wanneer 's avonds een concert of operavoorstelling werd gegeven, verkozen velen, in plaats van in de zaal het kunstgenot te smaken, de muziek te genieten in de onmiddellijke omgeving van de Schouwburg, makkelijk gezeten in hun eigen open rijtuigen onder de blote hemel. Men nantande niet altijd, doch bepaaldelijk om het nantonen zelf, dus niet alleen nanton om iets te zien of te horen, maar om het gewoon om de gezelligheid buiten te zitten. In, toen hadden ze nog geen auto's, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, maar hadden ze zo'n rijkoets met paarden. En dan ging je naast elkaar een beetje flirten, een beetje kennis maken met elkaar. Een rendezvous was ook al mogelijk. Of gezellig met elkaar kletsen, terwijl je luisterde of naar iets keek. Zonder iets te betalen natuurlijk. Consumptie werd dan van huis uit mee in de wagen genomen. Sinds de politie ook de verkeersregeling intensiever in haar werkprogramma heeft opgenomen, is allengs aan de pret van het nantanen een einde gekomen. Nantanen mag niet meer. Daar slaat de tongtong het middernachtelijk uur. Wat is dat, de tongtong, zult u misschien vragen? Wel, de inlanders van de kampongs waren vroeger wegens de herendiensten verplicht om de beurt van zonsondergang tot zonsopgang de wacht te houden in een gardoehuisje, een wachthuisje dat bij elke hoek van straten en pleinen was geplaatst. Zij hadden, behalve het oppakken van dieven, inbrekers en ander gespuis, tot taak de uren aan te geven door slagen op de tongtong, een uitgeholde boomstam die aan zo'n wachthuisje hing. Ook moesten zij alarmeren bij moord en brand. In het eerste geval klonken bij tussenpozen 3 slagen op de tongtong, 2 vlak na elkaar en de derde iets later. Het effect was in de stilte van de nacht zeer luguber. Bij brand daarentegen sloeg de gardoeman er als een bezetene op los, welk voorbeeld door al zijn collega's in de omtrek werd gevolgd. Brand. Dan moesten de schutters en de brandweermannen, gewone burgers, die niet het minste verstand van blussen hadden, er met hun spuiten op uit, een uiterst primitieve brandweermethode of brandblusmethode, zoals die heden ten dagen nog in de buitengewesten gebruikelijk is, schrijft Ido van de Wal, Victor Ido, van toen, hè, van 100, meer dan 100 jaar geleden. Ja, hij zegt ook, zo verliep dat dan in het algemeen in het oude Indië anno 1860. Maar dat gardoehuisje en dat tongtong, dat is nog zelfs tot in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw, dus 100 jaar later, was er vaak op veel plekken nog de tongtong. Omdat men geen ander communicatiemiddel had. Interessant om te weten. Leuk als je het in een verhaal wilt verwerken. Nogmaals, het boek Indië in de goede oude tijd door Victor Ido en dat was een pseudoniem van Hans van der Wal. Joe Loss Orchestra, wie kent hem nog? Met Chattanooga Choo Choo.

Ja, de bevrijding is net voorbij. En ik was gevraagd om te spreken in Duizel. En ik zocht een thema. En ik dacht, ja, om mij heen... Je hebt allemaal wel een persoonlijke held in je familie of in je vriendenkring. En een van mijn persoonlijke helden is oom Nikus. Mijn oma was de spil van het gezin en van iedereen die voor kortere of langere tijd onderdak zocht en kreeg in de oorlog. Een van de vaste bezoekers was oom Nikus. Iedereen noemde hem oom, maar hij was gewoon een van de personen die regelmatig langskwam. Oom Nikus was een Ambonees, groot, donker, met een woeste haardos en een heese stem. Het volgende verhaal heeft mijn moeder ons de kinderen later verteld. Het was een paar maanden voor het einde van de oorlog en wij, mijn moeder en de kinderen, woonden bij opa omdat het buiten te gevaarlijk was geworden. Mijn zus en ik hebben oom Nikus meer dan eens aanzien komen lopen. Hij liep een beetje zwaaiend. Vreemd genoeg werden wij minder bang van oom Nikus dan van de twee Japanners die regelmatig het terrein van de plantage opkwamen rijden. Toch keken zij altijd vriendelijk naar ons. Oom Nikus was in onze kinderogen meer een goedige beer. Hij is niet helemaal in orde, zei oma en knikte daarbij van je weet wel. Oma had voor hem een eigen bord dat meer de maat van een schaal had. En wanneer hij kwam, begroette hij oma met een buiging en sprak op deftige toon, dag mevrouw, waarna hij rechtstreeks verder liep naar de bijgebouwen. Daar pakte hij het bundeltje met kleren, zeep en een handdoek en ging baden in de rivier, want oom Nikus weigerde een badkamer te betreden. Oom, mijn zus en ik vonden dat machtig interessant, die grote man daar in het rivierwater. Soms hief hij zijn handen naar de hemel. Waarom doet u dat, oom Nikus? Vroegen wij. Hij antwoordde, oom Nikus dankt de Heer. En waarvoor hij de Heer dankte, zei hij er niet bij. En als hij gebaad had, dan kwam hij binnen en ging eten. Op een dag was oom Nikus er weer. En na het bad zat hij weer aan tafel bij mijn oma. En oma zei, Nikus, vandaag is het niet veel. Er is weinig eten, het is nog steeds oorlog. Maar dit is alles wat ik heb. Na de oorlog maak ik weer saté voor jou. En Nikus zei, Nikus gaat na het eten naar het postkantoor in Lawang zijn pensioen halen en u krijgt uw deel, mevrouw. En oma knikte. Toen hij klaar was, nam hij afscheid van oma. Oma liep naar het raam en keek hem lang na. Later zou ze hierover zeggen. Ik voelde dat ik hem niet terug zou zien. Maar waarom ik dat voelde? De volgende middag stond een mandoer van de plantage voor de deur met een oude Javaanse man die een bebloed overhemd in zijn handen hield. Opa werd erbij geroepen. De mandoer begon. Tuan, deze man wil u wat vertellen. Toen kwam het verhaal. Oom Nikus stak de spoorbaan over toen hij werd tegengehouden door een paar Japanners. Hij boog niet en liep door. U hoort het goed, hij boog niet. Ik ken deze Tuan Nikus, daarom ben ik naar voren gelopen om uit te leggen aan die Orang Jepang dat hij, ik wist niet wat ik moest zeggen, Sidikit Kila, een beetje gek is. Opa zweeg en wachtte. De man ging verder. Tuan, ik heb gezien dat ze Tuan Nikus in zijn rug hebben geschoten. Daar, toen viel de Tuan voorover. De mandoer vulde aan. Ze gingen weg en lieten hem liggen. Toen ze niet terugkwamen, hebben wij Tuan Nikus naar de kampong gedragen. Hij wees naar het hemd. We hebben zijn hemd uitgetrokken, we hebben Tuan Nikus gewassen en daarna begraven op het kerkhof bij de kampong. Opa stak zijn handen uit en de man uit de kampong reikte hem het hemd met het opgedroogde bloed. Opa hield het op en zag de kogelgaten. Hij zag ook iets in de bovenzak van het hemd. Hij haalde het pakje eruit. Het was het pensioen van oom Nikus. Opa keek de mannen aan. We hebben het gezien, maar dit is nu van u, Tuan, en van de Njonja.
opa en oma besloten om Nikus zijn laatste rustplaats op dat kleine islamitische kerkhof te gunnen. Het was niet een christelijk kerkhof in de aarde van zijn geliefde Ambon, maar hij lag wel op een plek die hem respectvol geschonken was door de bewoners van deze kleine kampong. Ach, de kampong is verdwenen. Het kleine kerkhof is verdwenen. Maar ik zal hem nooit vergeten. Oom Nikus, die niet boog voor de Japanner en het met de dood moest bekopen. Muziek dan. De Glenn Miller Orchestra met Moonlight Serenade.

Dat was Glenn Miller. Ik heb weer zo'n boek bij me. Dat lijkt een beetje... het is toch heel anders hoor. Want de tijd die Victor Ido beschrijft... Indië in de goede oude tijd... is zeg maar 19e eeuw, begin 20e eeuw. En het boek wat ik nu in mijn handen heb... van Kees Vasseur... heet Indisch Gasten. En dat is natuurlijk over een latere tijd. Die verscheen in 1999 uitgegeven bij uitgeverij Ooievaar in Amsterdam. Het is ook een A5 formaat. Het telt wel een behoorlijk aantal pagina's, moet ik zeggen. Zo'n ruim 300. Nou, dan heb je wel wat. Maar het leest wel prettig, moet ik zeggen. Of gewoon ook de letters hier niet al te groot zijn. Want anders kun je niet 300 pagina's in een A5. Dan moeten wel de letters iets kleiner zijn. Er zijn weinig illustraties in. Een enkele zo. Dat is ook wel goed misschien. En ik lees u even de achterflap voor. Het is een bundel intrigerende Indische levensgeschiedenissen. Informatief en buitengewoon onderhoudend. In het boek Indisch Gasten beschrijft Kees Vasseur een tiental loopbanen van tijdgenoten van Multatuli. Ondernemende landgenoten die in het 19e eeuwse Nederlands-Indië hun kansen grepen of misgrepen. Indisch Gasten is kortom een werk vol bruisende portretten van carrièremakers en mislukkelingen. Want die had je er ook natuurlijk, hè? Die verarmden. Je had Totoks, dus Nederlanders die verarmden, maar ook Indischen. En verarmden, dan kwamen ze langzaam maar zeker terecht aan de rand van de kampong. En als het helemaal ten onder ging, in de kampong. En dan werden ze vaak ook nog onderhouden door de kampongbewoners. Tragisch om te zien. Dat beschrijft Victor Ido heel goed in zijn De Paupers. En ik heb me vergist in de inhoud. Het gaat dus wel over de 19e eeuw, mensen uit de 19e eeuw. Maar het is pas veel later verschenen. Kees Vasseur was hoogleraar in de geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. En heeft veel andere boeken geschreven. Waaronder De Indologe Ambtenaren voor de Oost is bijvoorbeeld er een van. Hij heeft dus een aantal personen eruit gelicht en geplaatst in de tijd 19e eeuw Oost-Indië. Eén hoofdstuk gaat over schandaal in Surabaya. En dan de volgende. Dominee op leeuwenjacht. Kunt u zich voorstellen dat vroeger, 100, 150 jaar geleden, er nog leeuwen en tijgers waren, ook op Java. En wat hebben wij gedaan met die dieren? Het is echt schandalig. Maar dat was dus toen. Dan de opkomst en ondergang van een modelambtenaar. Te gast in Indonesië een omstreden staatsbezoek. Ja. Dat zijn maar zo een aantal titels van onderwerpen. Schandaal in Surabaya, daar ga je bij smullen. Dan is er natuurlijk wat illustraties, maar die zijn er niet veel, moet ik zeggen. Wat ik wel jammer vind, zeker in zo'n boek met zoveel pagina's. Er staat een enkele afbeelding in. Wilt u weten over vroeger, hoe men werkte, woonde, dacht? En wilt u ook over een schandaaltje lezen? Kees Vasseur dan, Indisch Gasten. Kees spel je met een C. Vasseur spel je F-A-S-S-E-U-R. Harry James, ook alweer zo'n ouwetje. You Made Me Love You.

Ja, en dan heb ik in mijn handen een heel uniek boek. Ook weer A5 formaat. Die enorme zonnebloemen erop getekend. Het heet ook Zonnebloemen. En het is samengesteld door K.J. Dankaerts en Diet Kramer, schrijfster. En Dankaerts, deftig gespeld met C.K. en A.E. Het is uitgegeven door Noordhof, Kolf N.V. en in Batavia Centrum. En dit boekje, dat werd gebruikt als leesboekje. Dus dat je dus stukjes moest lezen en begrijpen. En daarover vertellen. Maar tussendoor was het ook een kennismaken met het onderwerp op zich. Waar je later weer meer over leerde. Dat ontdekte ik pas later hoor. Ik vond die verhalen niet allemaal leuk. Het ging vaak over Holland, maar ook wel soms over Indonesië. Of over een ander land. Een paar titels. Het begin van een sprookje. De nieuwe kleren van de keizer, dat is een sprookje. Maar Columbus ontdekt Amerika, dat wordt dan een beetje spelend verteld. Een bezoek aan een koffieonderneming, dat was weer educatief. De Rafflesia, u weet wel, die bloem die maar eens per jaar bloeit. En ook ontzettend stinkt dan, gek genoeg. Maar dat trekt dan weer vliegen en dergelijke aan. Er is een verhaal over de uitbarsting van de krakatouw. Over nachtvliegen. Een gedichtje over de muis. Een heuse tijgerjacht. Kortom, je maakt kennis met allerlei facetten van het leven in voormalig Nederlands-Indië en in Nederland. Het is tweedehands nog wel te koop hoor, als je het zo leuk vindt. Zonnebloemen door K.J. Dankaerts en Diet Kramer. En dan gauw naar Blowing in the Wind van Cher.

Luisteraars, als u denkt, waarom zo vaak Blowing in the Wind? De tekst is schitterend, het is oorspronkelijk van Bob Dylan. En al die versies met heel veel dank aan technicus Harry, die er een tiental voor mij verzameld heeft. Heel graag tot volgende week. Wilt u wat weten of vragen? Mail me. Nou komt The White Cliffs of Dover met Vera Lynn.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Helmond Klassiek.
1: Klassiek.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10:00.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
5: Wij zijn Art
3: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond. Klaar.

0: presentatie.
1: Peter Schumacher en de techniek is in handen van Harry van der Boogaard. Ja, goedemorgen luisteraars, beste luisteraars. Fijn dat u hebt afgestemd op onze zender. Dit is Helmond Klassiek. En ik heb voor u een al aardig programma. Ik ga beginnen met Bach. Ik heb nog Schubert voor u, Haydn, Mozart. Dus het uur komen wij met gemak door. En ik moet zeggen, ja, het was alweer een tijdje geleden dat ik iets van Bach heb laten horen. Laat staan dat ik iets in zijn geheel heb laten horen. Toen dacht ik van, dan moeten we maar weer eens een keer doorbreken. Ik laat voor u muziek horen van Bach. Het concert voor viool en hobo in C-mineur. Bach werken voor Zeichnis 1060. Het bestaat uit drie deeltjes. Allegro, Adagio en Allegro. En het wordt gespeeld door Janine Jansen op de viool. Onze nationale beroemdheid. Ramon Ortega Quero is de hoboïst en die spelen dat dan samen met de vrienden, zoals ze dat noemen, de vrienden van Janine Jansen. Bach, concert voor viool en hoboe.

Tot zover Bach met deze drie delen van het concert voor viool en hobo. Ik ga verder met Schubert. En ook muziek die ik over het algemeen maar weinig draai, dat zijn missen. Dus Schubert heeft een prachtige mis gecomponeerd, de Missa in E, Missa E majeur, oftewel D950. En daar wil ik u een paar deeltjes laten horen. Om te beginnen wil ik u laten horen uit het credo Et Incoronatus Est. En dat wordt dan weer gebracht door Koor en Symfonieorkest des Bayerische Rundfunks. Carlo Maria Giuliano is daar de dirigent. Luister maar eens naar Schubert.

ja, eigenlijk zou je het bij Schubert niet zo gauw verwachten. Missen of zo, die religieuze sfeer, omdat hij ja, ook heel veel kamermuziek en zo gecomponeerd heeft. Om je nog een beetje in de sfeer te houden, laat ik u nog een klein deeltje uit dezelfde mis horen. In dit geval uit het Agnus Dei wil ik u Dona Nobis Pacem laten horen. Een vergelijkbaar mooi muziek van Schubert in dit geval.

Ja, lange stilte. Geef ons de vrede. En daar hadden we natuurlijk niks mis mee. Want dat is natuurlijk super actueel. Dona Nobis Pacem uit de Mis in E van Schubert. Ik blijf hier even bij Schubert. En dan kom ik weer in het genre wat ik eigenlijk veel meer van ken. Ook weer meer van muziek heb thuis in cd's en zo. Hij maakte onder andere 4 impromptus, D935. En daar wil ik u de tweede van laten horen in A majeur. Willem Kempf is daar de pianist.

Ja, dit was de impromptu nummer 2 in A-majeur van Schubert, gespeeld door Willem Kempf. En natuurlijk een overbekende melodie. Ik herinner me zelfs dat er vroeg James Last nog was, die daar een populaire versie van speelde, populair, klassiek populair bracht. En er was ook dezezelfde impromptu. Dat vergeet je dan eigenlijk ook nooit meer. Ik ga verder met wat muziek van Haydn. Zijn symfonie nummer 94, De Verrassing, de Surprise of de Surprise, heeft meerdere namen. En daar wil ik u het tweede deel uit laten horen. Andante. En Capella Istropolitana speelt dat. Barry Wortles is daar de dirigent. Muziek van Haydn, Surprise.

Ja, dat was de symfonie nummer 94 van Haydn. Ja, ik blijf een heel klein beetje in de sfeer van Haydn, maar het is muziek van Mozart. Strijkkwartet in E, KV 458, wordt ook wel genoemd het Haydn-kwartet nummer 4. Dus Mozart heeft een aantal kwartetten geschreven en toegedragen aan Haydn. Waarschijnlijk ook omdat Haydn eigenlijk de uitvinder is van het strijkkwartet. Laten we maar eens gaan luisteren. Mozarteum-kwartet uit Salzburg brengen voor ons het derde deel Adagio uit het strijkkwartet nummer E van Mozart.

niet alleen strijkkwartetten maken, maar ook pianokwartetten. En aangezien dit ongeveer het einde is van ons uur, want zo snel vliegt de tijd, heb ik voor u nog een mooi deel uit dat pianokwartet. Een derde deel, Rondo Allegro Moderato. Het Menuhin Festival pianokwartet speelt dat voor u. U kunt het al een beetje horen als afronding van dit uur. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Harry, bedankt voor de techniek. En ja, over 14 dagen ben ik er weer. Dan heb ik misschien wel hele pittige muziek van Honegger. Maar dat zal dan geen verrassing zijn. Maar dat gaat u dan zeker wel horen. Een fijne dag toch.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Helmond gaat Holland.
1: Helmond gaat Holland.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat...

Ja, beste luisteraars, alweer een hele goede zondagmorgen. Fijn dat u vandaag weer luistert naar Helmond Gaat Hollands op Dit is Helmond. 1 uur lang jouw favoriete Nederlandstalige plaatjes op je radio. En beste luisteraars, ik heb vandaag natuurlijk weer een heel leuk programma voor u samengesteld. Met een paar leuke gouden ouwe en natuurlijk weer een paar plaatjes die nieuw zijn en die al een paar weken uit zijn. We begonnen vandaag met de elektronica's, jawel, de elektronica's. We kennen die natuurlijk van de Vogeltjesdans met zijn allergrootste hit, maar hebben ook gezongen platen gemaakt. Deze kwam uit 1974 en die heette Jij bent het helemaal. En hier is de nieuwe single van Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren?

Ja, dat was Ruud van der Heijden. Want ik heb de afgelopen weken nog wat... eigenlijk heel veel reacties gekregen van... je vergeet hem toch dit jaar niet, hè? Ruud van der Heijden met Ave Maria, het Brabants kapelletje. En dat nummer komt uit 1994. En daarvoor gewoon nu de nieuwe single van Sineke. Ik doe wat ik wil. En hier is de nieuwe single van Laura Lin. En dat nummer kennen we van uit het Duits, maar ook uit het Nederlands. Met gesloten ogen.

jouw oude jas, vergeten door de tijd. Het stof was vaal, de knoopjes wat versleten.

Ja, we gingen terug naar het jaar 1985 met Bart en Linda. Als ik altijd niet meer bij me had. En daarvoor hoorde je de gevoelige zinger van Michel Wolsing, zijn nieuwe single, De Geur van een Oude Jas. En hier is René Schuurmans met Al win ik 10 miljoen.

0: doe maar een uitsmijter.
1: Van Brouwhuis tot Brandevoort en van Stiphout tot Mierlohout.
2: Dit is Helmond.

Ja, dat was Jannes uit 2018. Met jou ken ik, met mijn ogen dicht. En daarvoor horen de nieuwe zingen van Anita en Ed met Wat eten we vandaag 2.0. En hier is de nieuwe zingen van Nelis Leemans. Ze mogen alles van me krijgen.

Ja, we gaan terug naar het jaar 1972 met Honey en de Rekels. Jij bent niet rijk. En daarvoor horen we nu de nieuwe single van Lisa Roos, Midden in Parijs. En hier is de nieuwe single van Liam Peterson. En dit nummer kennen we van Jan Smit. Jij bent mooier dan de sterren.

Ja, dat was de nieuwe single van Sjoerd Paltsma. Kom, laten we dansen. En daarvoor hadden we nog een nieuwe van Lara Milay. En die zong Had ik jou maar nooit gezoend. En daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaats van deze Helmond Gaat Hollands op deze zondag de 17e mei. Ik dank u voor het luisteren. Nog een hele prettige zondag. En we gaan er vandaag uit met een oudje uit 2006 van Charlène. En dat is toepasselijk. Na regen komt zonneschijn.

0: Dit was Helmond Gaat Holland. Graag tot de volgende week zondag en dan ook 's morgens weer om 11 uur.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen. Dit is weekend.
2: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Dit is...

Ja, goedemiddag luisteraars. Welkom bij het programma Rons Muziekarchief. En u weet het, ik ben de laatste 3 weken niet aanwezig geweest vanwege dat ik op vakantie zat in Salou in Spanje. Maar het is me allemaal zeer goed bevallen en ik ben er weer. Dus we gaan weer lekker de komende 3 uur een radioprogramma maken. En ik heb weer wat nummers bij elkaar gezocht. Dus die naar mijn mening misschien wel de moeite waard zijn van het draaien. Ja, we hoorden als opening Tom Jones met She's a Lady uit 1971. En die behaalde de top 40. Die kwam tot de 13e plaats en stond 6 weken in de hitlijst. En was een alarmschijf. Dus hoogste nieuwe binnenkomer. En hij kwam binnen op 30 januari 1971 in de hitlijst. Goed, tijd voor de volgende 2. En dan gooi ik even mijn briefje weer om. Want we gaan zo dadelijk iets draaien van de Stars on 45 uit 1981. Gevolgd door Anneke Groenlo uit 2008.

even goed naar me luisteren. Ik ben langzamerhand te oud voor dit soort onzin. En ik wil weten waar ik aan toe ben. Dus je zegt ja en dan ga ik met je mee. Of je zegt nee en dan is het ook nee.

Ja, daar had ze dus even een blauwtje gelopen bij Italiaanse meneer. Dat was Anneke Groenlo. Bossen rode rozen. Uit 2008 was het nummer. En ze haalde daar geen top 40 notitie mee. Dus geen probleem. Daarvoor hoorde wel iets wat wel de top 40 notitie haalde. En dat waren de Stars on 45 met de Stars on 45 medley uit 1981. En die haalde met alle gemak de eerste plaats. En stonden 13 weken in de hitlijst. En kwamen binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. Was dus een alarmschijf. En ja, ze kwamen op 24 januari 1981 in de hitlijst binnen. Oké, goed. Tijd voor de volgende twee. We gaan naar de jaren 50 en naar de jaren 60. In de eerstvolgende twee nummers. We gaan naar 1959 met de Two Tones. En daarna hoort u uit 1962 Carla Thomas.

Ja, kijk, dat zijn weer twee van die hele leuke nummertjes uit vervlogen tijden die je vandaag de dag bijna niet meer op de radio hoort. Alhoewel, een kleine terechtzetting, want ik weet zeker, vanavond zendt hij ook weer uit. Tony Versveld met zijn programma Golden Memories. En daar wordt wel aandacht aan deze soort nummers besteed. Dus u moet daar gegarandeerd naar luisteren als u liefhebber van dit soort muziek bent. Ja, en dat was dus Carla Thomas. I'll Bring It On Home To You. Een hele leuke 1962. En daarvoor hoorde u 1959 de Two Tones. Still In Love With You. Ook zo'n hele mooie. En ik zeg al, je hoort ze bijna niet op de radio. Nou, bij ons gaat dat wel lukken. En vooral als we zo'n goeie als Tony hebben. Die ook dat programma maakt. Ik wil hem niet kopiëren, maar ik probeer namelijk ook af en toe wat van zo'n soort muziek erin te zetten. En dat is toch hartstikke leuk. Ja, en dan zijn we weer tijd toegekomen aan de volgende twee. En we gaan zo dadelijk iets draaien van een drietal grapjas uit 1970, het Cocktail Trio. Gevolgd door 1981, Kim Carnes.

0: het geluid van een haastige kangaroo. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit z'n moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt:
1: Hei je Henkie gezien? Zien? Hei je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heit die Henkie gezien?

Ja, dat was Kim Carnes met het nummer Bette Davis Eyes. En ja, die was uit 1981. En ze haalde daar ook een top 40 notering mee. Ze haalde de 16e plaats, stond 8 weken in de hitlijst. En kwam binnen op 16 mei 1981 in de hitlijst. Daarvoor hoorde u, ik zei al, 3 grapjassen. Het cocktail trio met het nummer getiteld Kangaroo Eiland. En met het nummer haalden ze niet de top 40. Helaas, hij komt niet in het hitdossier voor. Dat vind ik heel jammer, want het is toch een leuk nummer. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is graag wat het volk allemaal graag wil horen. Ja, en dan kom ik zo dadelijk dus bij het volgende. Bij de volgende 2. En daar, ja, u voelt hem al hangen. Ik ben op vakantie geweest en dan is het tijd voor altijd een rotgeintje in de uitzendingen. Dus ja, met mij natuurlijk ook, hè. Die DJ's van tegenwoordig, die vreten van alles uit. Letterlijk en figuurlijk. Nou, ik dus ook. En we gaan zo dadelijk iets draaien. Zet maar vast even, gooi de tafel maar vast naar buiten. De hele eetdoek moet eruit uit de kamer. Want het wordt tijd dat er gewalst gaat worden. Met onze walskoning, samen met André Rieu. Ik heb een leuke wals uitgezocht, hoor. Dus het jaartal van het album is het jaartal 2000. En u gaat zo dadelijk dus luisteren naar een stukje, ja, commerciële klassieke muziek, zou je kunnen zeggen. Het ligt heel goed in het gehoor en is leuk om te horen. Dus u kunt lekker walsen als u zin hebt. En ik zou zeggen, laai even de woonkamer vlug leeg. En dan kan dat geregeld worden. Daarna hoort u uit 1954 het orkest zonder naam. Dus oké, u bent gewaarschuwd.

En 1000 vogels zijn toen gekomen en zongen vrolijk hun liedje voort. Het schalde juichend door 1000 bomen en heel de wereld heeft dat gehoord. En overal is men blijven luisteren. Een moment was het rumoer verstomd, want zelfs de mensheid moet even fluisteren als voor het eerst iets van het voorjaar komt.

Ja, wat een schok, zeg maar, na dat klassieke nummer van André Rieu. Het orkest zonder naam erachteraan met het nummer Lentekind. Ja, het is nog steeds lente, mensen, dus daar moeten we van profiteren als DJ. Dan moet je natuurlijk een nummer draaien met de titel Lente erin. En dit nummer was uit 1954, ja, en daarvoor hoorde u het geintje van mijnerzijds André Rieu met zijn orkest. En met het nummer uit 2000 getiteld La Vie est belle. En ja, ik vind het een hele mooie wals, hoor. Dus helemaal niks mis mee. En mag best wel eens een keer gedraaid worden. En ik hoop dat iedereen de meubels weer keurig netjes op de plek hebben gezet. Dan kunnen wij ook weer met de rest van de uitzending door. Ja, de volgende twee er zijn ook een hele mooie. En we gaan zo dadelijk naar 1960 samen met Gary Miles. Gevolgd door The King of Rock and Roll, Elvis Presley. En ja, nou dat ik het toch erover heb. Dit nummer wat voorbij gekomen is uit 1977. En ik ben van plan om tegen de kerstdagen, net de laatste uitzending voordat de kerstmis is, een 3 uur durende Elvis-uitzending te maken. En dan ga ik proberen om dat voor elkaar te krijgen. Het zal best wel ingewikkeld worden, want daar gaat waarschijnlijk best wel wat werk in zitten. Dus ik ga dat gewoon proberen. En ik heb voldoende van Elvis liggen. Daar gaat het niet over uit. Dus dat moet lukken. Maar dus ja, goed, ik moet natuurlijk. Ik heb verder ook wel infomateriaal van hem liggen. Dus het komt dan goed. En dan wil ik dus een 3 uur durende uitzending maken. Ja, in de term zo van Christmas with Elvis. Maar er zitten dus ook normale nummers tussendoor. Niet alleen kerstnummers. Dat komt dus eigenlijk van Elvis van de jaren 50, de jaren 60 en de jaren 70 aan bod. Een groot gedeelte van al zijn nummers die hij heeft vertolkt of heeft gemaakt. En ik hoop dat u daar naar uitkijkt en daar ook met veel plezier naar zult luisteren. Dus dit is alvast een schot voor de boeg, zou je kunnen zeggen, met het oog op de uitzending die voor kerst gaat komen. Goed, ik heb genoeg verteld. We gaan eerst Gary Miles instarten.

0: Ja, dat was hij dan, Elvis Presley. En met het nummer getiteld uit 1977, Way Down. En dat was ook letterlijk en figuurlijk, ja, zijn allerlaatste nummer wat hij opgenomen had. Want een niet lange tijd daarna overleed hij. En ja, u kent allemaal natuurlijk het verhaal. En ja, goed, de goede man is gestorven aan een hartstilstand terwijl hij in bad zat in zijn badkamer. Terwijl zijn kornuiten, zijn zogenaamde Memphis Mafia, in de ruimte daarnaast met elkaar zaten te kaarten en helemaal niks merkte voor wat voor tragedie er in de badkamer aan de gang was. En ja, zo hebben ze hem dus inderdaad gevonden. Ja, het zou je maar gebeuren. Hè? Maar dat was dus inderdaad Elvis Presley met het nummer Way Down. Ja, en daarvoor de Gary Miles met Look for a Star uit 1960. Ook een hele mooie. Nou, oké, okay, goed. We gaan dus vlug door met de volle twee. Want ik wil het toch nog wel twee of drie zelfs draaien. En ja, het is tijd. Want misschien zijn er wel mensen toe aan een dokter. Nou, ik heb een dokter toevallig in de uitzending. Dokter Anders P. En die heeft een goed advies voor u. U gaat er daar maar eens lekker naar luisteren. Naar 1987, naar het nummer. Daarna hoort u de groep Eternal uit 1993.
1: En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorseneren en prei op bladzijde 85 van onze bundel.

0: Ja, u hoorde de groep Eternal met het nummer getiteld Stay uit 1993. En het geval wil ook dat die dames geen top 40 notering dan mee hadden. Nee, het was een tip. En die tip die kwam binnen op 6 november 1993. Daarvoor hoorde u Dr. Anders P. En u zou denken, die is wel in de top 40 geweest, want dat is zo'n leuk nummer. Nou, ook niet. Dat was ook een tip. En die kwam binnen, ook ongeveer in dezelfde periode, op 1 november 1987. Dus een paar jaar eerder als die van, zeg maar, de andere die we net hebben gehoord. En dat was dus natuurlijk toch wel een leuke tijd. Ik vond die van Dr. Anders P. ook heel leuk, maar die van natuurlijk Eternal ook. Ja, en dan kijk ik op de teller, want dan gaan ze dadelijk nog een nummer op loslaten uit 1957. Dat is het laatste nummer in dit uur. En die start over een pak een beet, ongeveer een minuut in. En dat is getiteld, dat is van de groep The Race. En die is getiteld Daddy Cool. En dus dan weet u alvast, want dat nummer gaat u horen tot aan het nieuws van 1 uur. En ja, en als u mij vraagt, heb je het goed naar je zin gehad in de vakantie? Dan kan ik alleen maar zeggen ja. En ik kan u nu al zeggen, volgend jaar ga ik 2 keer naar Spanje toe. Waarschijnlijk in eind april en waarschijnlijk in eind september. In de ene periode iets korter, in april waarschijnlijk 10 dagen en in de tweede periode 17 dagen. Dan bent u alvast voorbereid wat dat betreft. Nou, ik kijk even op de teller. We zitten niet zo wijd meer af van het gebeuren, dus oké. Maar in ieder geval, ik zei het al, ik heb het reuze naar mijn zin gehad. En het is voor herhaling vatbaar, dus daar ga ik ook gegarandeerd volgend jaar weer doen. Maar eerst zit u mijn opgeschreven sowieso tot aan de kerst, dus dan weet u dat.
1: I saw a crazy chick running down the street. I said, ooh, pretty baby, why the great big B? She said, oh, wow, what a square, don't you dig the scene? Daddy Cool's playing his piano machine. Daddy who?
2: Daddy Cool.
1: Daddy who?
2: Daddy Cool.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwert vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

Welkom terug bij het tweede uur van Rons Muziekarchief. En we gaan natuurlijk heel vlug met muziek instarten. We gaan zo dadelijk naar 1980 samen met Blondie. Gevolgd door 2004, Rod Stewart samen met Bette Midler.

Kijk, dan doe ik toch echt lekkere muziek, hè? Dit soort muziek. En dat was dus Rod Stewart samen met Bette Midler. En met het nummer getiteld Manhattan. En die was uit 2004. Daarvoor hoorde u natuurlijk een hele snelle... Dat moest ook, want u moet snel opstarten in de uitzending in de tweede uur. En hadden Blondie met Call Me. Ja, 1980. En ze haalde zelfs daar de top 40 mee. Want ze kwam tot de 9e plaats en stond 7 weken in de hitlijst genoteerd. En kwam binnen op 10 mei 1980 in de top 40. Ja, en nou weet ik dat ze toevallig zitten luisteren in Eerbeek. Want mijn zus die is eigenlijk ook pas anderhalf, 2 weken terug vanuit Portugal. En die heeft daar een half jaar gezeten op vakantie. En we hadden natuurlijk contact met elkaar in de vakantie. Want toen ik dus in Spanje zat, hadden we ook contact met elkaar. Maar zij is dus op 1 mei teruggekomen vanuit Portugal. En toen zat ik natuurlijk nog in Spanje. Want ik ben dus op 10 mei ben ik teruggekomen vanuit Spanje. Ja, en dus rond deze tijd vorige week zat ik nog in de bus terug naar huis. En het is toch weer even wennen natuurlijk met je programma en alles. Maar het is net als met fietsen, dat verleer je nooit. En dus dat is verder niet zo'n probleem. U hoort het, we zijn weer helemaal terug van weg geweest. En in ieder geval, de familie in Eerbeek sowieso bedankt voor het luisteren. Yvonne en Chris en het hondje. En ik zou zeggen, nog een prettige luisteruitzending gewenst van deze kant uit Helmond. Goed, tijd voor de volgende twee, want we gaan iets draaien van Black and White. Uit 1955. En gevolgd door Bert Canvert uit 1966.

Ja, mooi hè? Ja, u herkende de nummer natuurlijk allemaal. Van Bert Comfort, 1966. Strangers in the Night. Ja, Frank Sinatra werd er wereldberoemd mee. En die zong dat nummer regelrecht de hemel in. En ja, dat was dus toch een heel mooi nummer. En daarvoor hoorde u Black and White met Geef mij de vodka, Muska. Nou, doe maar. Hè. Hier met die fles vodka. Nou, dit was 1955. En wat een stelletje zuipers. Ja, ik zal maar niks zeggen. Ja, kijk eens op mijn briefje, want de volgende twee staan alweer standby. En we gaan zo dadelijk iets draaien uit 1979 van Viola Wills. Gevuld door Willy Alberti uit 1988.

Ja, dat was hij dan, Willy Alberti uit 1988. Met een nummer getiteld In mijn hart klinkt een lied. En dat nummer is uitgebracht na zijn overlijden. Postuum dus. En die haalde daar natuurlijk de top 40 niet mee. Daarvoor hoorde u Viola Wills met Gonna Get Along You Now. En die was uit 1979. En zij haalde de top 40 wel, want zij kwam tot de zevende plaats en stond 8 weken in de lijst. Kwam binnen op 1 december 1976. Dat kan helemaal niet kloppen, want het nummer dateert uit 1979. Haha, heb weer een gat gewonnen. Of een schrijffout van de DJ, ik dus. Dat zou ook kunnen. Eens even kijken, wat hadden we dan nog meer aan informatie? Verder niets, dat was het. Nou, in ieder geval, dan hebben we dat gehad. Dan gaan we naar de volgende twee. En zo dadelijk hoort u Kim Appleby uit 1991... gevolgd door Bill Haley en zijn Comets uit 1952.

Ja, dat is hartstikke leuke muziek uit vervlogen tijden. Bill Haley en zijn Comets, Rocking Chair on the Moon. En die was in 1952. En daarvoor hoorde u 1991 Kim Appleby. En met een nummer getiteld Good Lovin' and Devotion. En ja, zij haalde daar de top 40 mee. Ze haalde de 13e plaats, stond 6 weken in de top 40. En kwam binnen op 9 maart 1991 in de hitlijst. Ja, en dan blader ik even mijn briefje om. En dan zijn we aan de andere kant in de playlist gekomen. Want we gaan daakjes draaien van Ene Trea Dops uit 1967. Gevolgd door, ja, het kon niet uitblijven. Hè. Ik ben op vakantie geweest in Spanje. Dan moet je natuurlijk een Spaanse plaat ertussen hebben. Ik heb iets gekozen van Julio Iglesias uit 1978. Dus dan kunt u daar alvast lekker straks naar gaan luisteren. Maar eerst komt natuurlijk Trea Dops voorbij.

Ja, dat was hij dan, Julio Iglesias. Pour una mujer, spreken ze het zo uit. Nou ja, ik ben dan wel daar op vakantie geweest, maar ik spreek natuurlijk nog steeds van geen meter Spaans. Dat heb je al door, ja, alleen Buenos Dias en zo, dat komt er wel uit. En gracias, señor, maar in ieder geval, de volgende keer dan halen we de schade wel weer in, zal ik zeggen. En dus u snapt natuurlijk ook dat ik niet kan vertellen waar een goede man over zingt. Maar dat geeft niks, want dan heb ik natuurlijk alle goede smoes om terug te gaan naar Spanje. Dus de volgende keer zoeken we dat wel uit. Goed, dat was 1978 dus van Julio Iglesias. Daarvoor hoorde u, en dit was trouwens een tip voor de top 40, maar die kwam binnen op 4 november 1972... Dat klopt dus ook een donder van heel de informatie op het album, of de informatie die ik uit de hitdossier heb geplukt niet, want die twee die wijken 6 jaar met elkaar af. Dat is lekker. Hoezo een radioprogramma maken? Nou goed, in ieder geval dus die informatie, dat zal ik eens even opsnoren hoe dat in elkaar zit. Maar goed, daarvoor nu Trea Dobbs met Wolken boven land en zee. En die was er 1967. En zij haalde daar helemaal niks mee, geen top 40, ook geen tip of niks. Dus ja, nou, het is maar dat u het weet. Goed, tijd voor de volgende twee, want we gaan naar 1989 samen met Adeva. Gevolgd door 2003 een zekere Frans Bauer.

Ja, dat was dus de inhaker van Frans Bauer. Een ons geluk. En die was uit 2003. En laat hem daarna ook nog in de top 40 mee terechtkomen. Wel op de 15e plaats. Hij stond 4 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 20 september 2003 in de top 40. En daarvoor hoorde u uiteraard Adiva met het nummer Respect uit 1989. Ook zij behaalde de top 40. Niet zo hoog helaas. Ze kwam tot de 22e plaats en stond 5 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 25 februari 1989. Dat klopt wel. Kijk. Oké, tijd voor de volgende twee. Want we hebben nog ongeveer een dikke 10 minuten. Dat moet lukken om er nog 2 doorheen te jassen. En misschien zelfs wel 3. Dus we gaan iets draaien uit 1956 van een Laverne Baker. Gevolgd door Bobby V uit 1961.

Ja, dat waren weer zo'n hele twee leuke uitgevlogen tijden. We hadden uiteraard, net hoorde u, 1961, Bobby V, Run to Him. En daarvoor hoorde u 1956, Laverne Baker, met het nummer getiteld I Can't Love You Enough. Oké, ja, nou ja, het is maar dat je weet, hè. Dus...

Trios. Nou ja, oké, die titel kent u natuurlijk allemaal van de Cats, maar ik weet niet of het hetzelfde nummer is. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar in ieder geval, ja, dus bij deze, zo dadelijk, daarna ben ik natuurlijk weer terug voor het derde gedeelte, derde uur van Rons Muziekarchief. En ja, ik zei het straks al, ik heb het heel goed naar mijn zin in Spanje gehad. En ik ben ook op de boulevard van Salou geweest. Een prachtige boulevard. Ja, dat kan hier Scheveningen niet een tipper, joh. Dan, het is gewoon fantastisch. Dus ja, ik heb daar een hele leuke tijd gehad. Ik heb daar lekker kunnen relaxen. Lekker op een terras gezeten op de boulevard. En natuurlijk mensen kijken. En rondom me heen van alles wat gefotografeerd en zo. Was ook reuze interessant om allemaal mee te maken. En ik heb het zo goed naar mijn zin gehad in het hotel. Ze hebben daar echt, ja, hoe zou je kunnen zeggen, vertroeteld zal ik maar zeggen. Dus op een goede manier. Maar genoeg energie opgedaan om weer de komende tijd radio te kunnen maken. En dus daarom zeg ik ook volgend jaar ga ik 2 keer. Want dan blijven we natuurlijk op dat punt ook een beetje bij. Goed, we gaan die van Mieke op u loslaten. En ik zou zeggen tot na het nieuws van 2:00.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is Weekend.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Ismaël de

0: Duin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is...

Welkom terug bij het derde uur van de Rots Muziekarchief. En u weet van mij, we gaan natuurlijk heel snel weer van start met goede muziek. Wat dacht je van de eerstkomende twee? We gaan naar 1997 met 24/7. Gevolgd door 1958, het jaartal wat hoort bij Jackie Walker.

Ja, en die was vlugger afgelopen als dat ik verwacht had. Maar ja, dat maakt niet uit. Dat was 1958. Jackie Walker met Only Teenagers Allowed. En ook een hele leuke. En daarvoor u 1997, 24/7. De groep rondom Zemma Nens. If You Want My Love. En zij haalden daar niet de top 40 mee. Ze kwamen wel als tip binnen, maar daar bleef het ook bij. En dat was op 15 februari 1997. Ja, tijd voor de volgende twee. We gaan iets draaien uit 1969 van een zekere Ronnie Tober. Gevolgd door Rachel Sweet uit 1978.

kon dikwijls vriendelijk praten en gaf me dan steeds nieuwe hoop. Toch had ik al gauw in de gaten

Ik wil in de toekomst weer vrij zijn. Aan mij zijn jouw woorden verspild. Misschien zal je zelfs dan weer blij zijn. Je krijgt nu beslist wat je wilt.

Ja, dat waren er weer twee. En dit was dus Rachel Sweet met B-A-B-I, oftewel Baby. En die was uit 1978. En ze haalde daar ook een hitnotering mee. Ze kwam tot plaats 26 in de top 40. Stond 5 weken in de hitlijst en kwam binnen op 10 februari 1979 in de top 40. En het nummer is uit 1978. Duurde dus ongeveer een jaar, zeg maar. En voordat hij in de top 40 kwam. Daarvoor hoorde u onze Ronnie Tober. En met het nummer Arrivederci Ans. En die kwam uit 1969. En die kwam ook in de top 40. Haalde de 23e plaats. Ze stond 3 weken in de hitlijst. En kwam binnen op 19 april 1969 in de hitlijst. En dus dat was dus uiteraard Ronnie Tober. Goed, tijd voor de volgende twee. We gaan zo dadelijk naar 1983 samen met de formatie Laidback. Gevolgd door Marianne Weber uit 2004.

Ja, een hele mooie van Marianne Weber. Een mooie dag. En die was uit 2004. En daarvoor hoorde de formatie Laidback uit 1983 met het nummer Sunshine Reggae. En daar haalden ze dus ook de top 40 mee. En kwamen zelfs tot de tweede plaats en stonden 8 weken in de hitlijst. Kwamen als hoogste nieuwe binnenkomer binnen, als alarmschijf. En kwamen binnen op 22 oktober 1983 in de hitlijst. Ja, en dan tijd voor de volgende twee. We gaan weer even naar de jaren 50 en de jaren 60 achter elkaar. We hebben iets van de Drifters uit 1956, gevolgd door de Cherries uit 1962.

Nou, ik weet zeker dat je deze nog nooit op de radio hebt gehoord. En wij draaien hem vandaag, tenminste ik draai hem vandaag voor de eerste keer... van de Cherries uit 1962 genummerd, of genoemd Pop, Pop, Pop Pie. Ja, een hele aparte titel, maar wel heel leuk om te horen. Dus ja, daar ben ik heel blij mee, met dit nummer. En daarvoor doet het Drifters met Soldier of Fortune uit 1956. Ja, het is allemaal leuke muziek vandaag. Dat, je kunt merken dat die vakantie me goed heeft gedaan. Ja, want mijn muziekkeuze is ook weer een stuk beter geworden. Maar we kijken naar de andere kant van het briefje, want we zijn ongeveer op de helft van de uitzending van dit derde uur. Dus zo dadelijk hoort u iets uit 1970 van Willeke Alberti. Gevolgd door Kim Wild uit 1981.

Ja, dat was dus Kim Wild met Cambodia uit 1981. En die dame had ook een top 40 verleden natuurlijk met de nummer. Want zij haalde de tweede plaats daarin. En stond 12 weken in de hitlijst en kwam binnen op 26. Tweede kerstdag 1981. Ja, kijk aan. En daarvoor hoorde u, uiteraard Willy Alberti met Duizenden Dingetjes. En die was uit 1970. En zij haalden daar natuurlijk niet de top 40 mee, dat was vanzelfsprekend. Maar het was gewoon toch een heel leuk nummer wat op het album staat. Nou, we hebben er nog weer twee en die gaat u zo dadelijk horen. We gaan naar 1990 samen met Klaus Wunderlich. Dat is een organist, een Duitse organist. En daarna hoort u Doris uit 1957.

de grond in gaat, me Rosalia te bloeien staat. Kijk naar me appelboom, daar hangt een vogelnest. Nou me hyacint tevoorschijn komt en de wereld om me heen verstomt, snuif ik lekker de lucht op van de koeienmest. Lig ik te wiegen en te dromen in mijn hangmat in de zon, dan baan ik me net in de hangende tuinen.

0: dan denk ik, nou ja, we zijn toch allemaal eens jong geweest.
1: Ja, dat was dus Doris met Volkstuin. Ja, het blijft altijd leuk om muziek van Doris te draaien. Want er zit altijd wel een leuke boodschap in het nummer. Deze was uit 1957. Daarvoor hoorde u Klaus Wunderlich met een nummer van Petje La Clark, maar dan instrumentaal, Downtown. Uit 1990 wel te verstaan. Ja, en dan kijk ik op mijn briefje de volgende twee. Dat is, we gaan naar 1960 met The Teen Beach. Daarna hoort u 1979 Lynn Lovitz.

Ja, dat was dus Lane Lovitz met Say When. En die was uit 1979. En ze haalde ook de top 40 mee. Ze haalde de 19e plaats en stond 6 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 26 mei 1979. En daarvoor hoorde u uiteraard de Team Beats met de Slotbeat. En die was uit 1960. Nou, we hebben nog sowieso twee nummers voor de boeg. En die gaan we dus draaien. We gaan zo dadelijk iets draaien uit 1988 van André Hazes. Gevolgd door Maggie Riley uit 1997. En dan volgt de afkondigingstune van het programma met ook de afkondiging van de laatste twee platen. Als alles goed lopen tenminste, zoals het moet. Oké, we gaan dus eerst even Hazes starten.

Ja, luisteraars, we zijn er weer zo wat doorheen en u hoort de eindtune. Dat betekent dat we aan het einde van die drie uur zijn gekomen aan Rons Muziekarchief. En we hadden als laatste hadden we uit 1988 André Hazes met De Zon Schijnt Ook Voor Jou. En als afsluiting Maggie Reilly met Listen To Your Heart uit 1997. Wat mij betreft is het er voor vandaag weer op. U kunt daar gaan luisteren naar onze Turkse collega's met hun programma. En ja, u hoort mij volgende week weer terug voor een volgende uitzending naar ons muziekarchief. En het was me vandaag waar genoegen. Het was een lekkere uitzending. Dus ik wens u nog een prettige dag verder. Althans, wat er van uw weekend nog over is. En geniet er nog even van. En dan hoort u mij volgende week weer terug. Wat mij betreft, prettig weekend. En tot volgende week. Bye bye.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Laila Lee Sadler.
1: Laila Lee Sadler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft.

0: Volking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Marcus Sober het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Marcus Sober dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Laila Lisa.

0: Leyla ile Leyla'lı Saatler haberlerden sonra devam ediyor. Devam ediyor.
1: Beethoven'spielt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
3: Leyla'lı Saatler.
2: Leyla'lı Saatler.
1: Dit is Helmond nieuws.
4: 4 uur.
5: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrie.

0: trein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
2: Wij zijn Art
1: en Ellie
2: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
1: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
3: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.
5: Laila Lief.

0: eğlendik, güldük. Arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik. Leyla ile Leyla'lı Saatler şimdilik sona erdi.
1: Beat Rottersfield in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Nee, Celi Pesach.
1: Pesach. Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8.

0: Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het Creative Powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
1: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
4: Wij zijn Art
3: en Ellie
4: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
2: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.
5: Wees

0: Brabant bölgesinin sesi Neşeli Pazar.
1: Neşeli Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
2: Beethoven's in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen meer. Neşeli Pesach.
3: Pesach.
2: Dit is Helmond nieuws.
4: 6:00.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.

0: ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
1: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
2: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
3: Wij zijn Art
2: en Ellie
3: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
0: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
4: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
4: Dit

0: yaramaz. Hakikidir sözleri, dilde durmaz. Yapısıdır çılgınlık, yalana kanmaz.
1: Helmont FM'de Neşeli Pazar sona erdi. Her pazar 17 ile 19 saatleri arasında yine sizlerle olmaya devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Sona erdi.
3: Üzülme, yine gelecek.
4: Beethoven in Helmont.
5: Dietrich Helmont.
4: Joe Metey.
5: Golden Memories.
6: Golden Memories.
4: Dietrich Helmont nieuws.
7: 7 uur.
8: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
10: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
11: Wij zijn Art
10: en Ellie
11: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
10: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
11: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
12: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden.

0: www.spiegel.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortal.nl.
0: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Golden.

Ja, Sonny West, hè. Het jaar was 1956 voor Nova Jack Records. Guacamole, Ruby. Geweldige plaat, hè. Uit die mooie tijd, hè, 1956. Hey, hele goede avond, luisteraars. Mijn naam is DJ Tony Versveld. Dit is Helmond. En dat iedere zondag, hè. Iedere zondag Golden Memories op Dit is Helmond. Tussen 7 en 8. Rock and roll, rockabilly, rhythm en blues, wap country. Een klein beetje soul, een klein beetje hillbilly. Alles uit die mooie tijd, hè. Zoals deze.

En blijven lekker praten. Het jaar was 1958 van King Records. Hank Mitchell, Jungle Luck. En daarvoor Leon Starr, Wide-Eyed Handsome Man. Leuke uitvoeringen. Oké, we gaan vlug verder.

Altijd leuk, hè? Een lekker countryplaatje tussendoor hier op... Dit is Helmond, Golden Memories op de zondagavond. Natuurlijk George Jones, Oh Lonesome Me van Mercury Records. En het jaar was 1960. En daarvoor Eddie Bond, Look Like a Monkey. Millionaire Records, 1967.

Of het jaar was 1960 voor Dunes Records, Curtis Lee. Ja, blijf leuk plaat. En daarvoor Tracy en Carol, Don't Believe, Tanta Records, 1961. Als jij net je rij hebt aangezet, laat het lekker aanstaan. Want ik heb nog veel meer van die leuke muziek voor jou.

Ja, geweldig hè. En weer van het originele singeltje 5-4 toerplaatje uit 1956. Voor Wama Records. 1957, Lauw. Roger Lauw. Baby, take me back. Geweldig. En dat op de Helmondse Radio op zondagavond. En daarvoor hoorde je de Evans, All Love Will Never End, voor Hull Records. En het jaar was 1956.

Ja, en als je denkt van... Tony, wat klinkt jouw muziek toch anders dan bij andere programma's? Nou, je hoort de meeste plaatjes die ik draai van vinyl. En dat klinkt, ja, een beetje anders. Nou, ik vind het mooier. Ja, zijn geen cd's, hè? Maar oké, wat draaide ik net? Ik draaide net de Bebops, Follow the Walk voor Carl Weckerts. En het jaar was 1958. En daaraansluitend Sanford Clark. Oeh, baby. Voor Dot Weckerts, 1957.

Ja, en ik kom veel op rockabilly festivals. En dit nummer wordt wel heel veel gedraaid, maar dan die snelle uitvoeringen. En ik dacht vandaag, nou, ik draai een keer deze. Die toen in 1958 is opgenomen natuurlijk. Ain't That Lovin' You Baby voor RCA Victor Records. Elvis, hè? En daarvoor Billy Williams, Wet Hot Love voor Carl Records. En het jaar was 1959.

Ja, geweldig hè. Delheim en de Enforcers. Geweldige opname hè. Walkhouse. En voordat nummer 9. Paul Elson en nummer 9. Fool. En we hadden het net, Rockhouse opgenomen natuurlijk door Roy Orbison. En dat was voor Sun Records. 1956. En als we het toch over Roy Orbison hebben. Ik heb iets uit 1957 voor Sun Records. Mean Little Mama. Little Mama.

Dat was 1956. Voor Carl Weikert natuurlijk. Johnny Burnett en een Waka World Trio, Honey Hush. En voor dat. Ja, Roy Orbison, de killer, hè? Nee, Roy Orbison, de Big O. Voor Sun Records, 1956, Mean Little Mama. En nu hebben we de killer uit 1959 voor Sun Records, Little Queenie.

0: Ja.
1: So close to heaven.
2: Geweldige stem, hè?
1: Het was voor Gone Records, 1961. Natuurlijk, hè? Even tussen ons, Wal Donner. Ja, en daarvoor Jerry Lee Lewis, Little Queenie. Sun Records, 1959. En ik bedank jou voor het luisteren. We hebben daar nog een plaatje. En dan ga ik eruit. Met nog eentje van Wal Donner. Ik denk wel zijn mooiste. Uit 1963 voor Wee Price Records. I Got Burned. Geweldige plaat. Hey, bedankt voor het luisteren. Vandaag nog veel plezier met Cor Kolen met zijn programma More Than Helm Lack. Ja. En ik spreek jou volgende week zondag weer tussen 7 en 8 hier bij Dit is Helmond. Dus lekker op tijd afstemmen. Hè? Dus ik had dadelijk uit mijn rol dan nog. En misschien dadelijk nog een stukje daarna voor Fair & Young. I Can Tell My Heart, Capitol Records, 1954. Oké, tot volgende week. En dit is een lekker plaatje. Wal Donner, I Got Burned.

En ik heb nog wat tijd over. Ik zei net, ver en jong, nou, ik ga eruit met de Ivory Brothers. Should we tell him? 1951 van Cadence Records. Hey, tot volgende week en bye bye.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen More Than Helmrock.
1: More Than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als 4e op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
2: Dit is
4: More Than Helmrock.
0: Met Bach. Dit is

Let Go, Q5. Ja, dat was eigenlijk toen de tijd nog wel eens een bandje die een beetje zo'n identiteitscrisis had. Hè? Gingen ze nou toch dat Eeuward blijven doen? Of werd het toch wat heavier metal? Ja, uiteindelijk is het dan toch heavier metal geworden. En ja, dat is nogal eens goed afgelopen. Goed, dat gezegd hebbende, dacht ik dat het een mooi liedje was om deze show mee te beginnen. Nou, welke show dan, Lulhannes? Nou, Modern Elm Rock. Dit is Helmond.nl natuurlijk. Te beluisteren 107.2 FM. Maar ook op de app de wa? De app de dit is Helmond app. En tot hoe laat moet ik in een plaatje draaien? Nou, ongeveer tot 1 uur of 10. Daar houdt in dus tot 10 uur rock in al zijn soorten en maten. Natuurlijk op deze best wel druilerige zondagavond. Ja, het hemelvaartsweekend gehad. Ja, volgende week nog weer Pinksteren. Dus we gaan zachtjes aan naar die zomer toe. En dat is altijd heel leuk voor de zonaanbidders natuurlijk. Niet dat dat wat te maken heeft met dit programma. Totaal helemaal niks. Maar toch gezegd hebbende. Hey, ja, van 7 tot 8 natuurlijk gewoon lekker Modern Elm Rock met in dat uur de Seven Heaven. En hij heeft het al gezegd, onze zuiderbuurlijke vriend Dennis. Het is er eentje, nou, bijna om in te lijsten, zo niet in, om het te draaien in dat andere machtig, prachtig, mooie programma More Than a Feeling. Er komt van alles bij. Er komt zelfs de zin en onzin voorbij van het Eurovisie Songfestival. Nou hoor ik jullie denken, Eurovisie Songfestival, gij, More Than Elm Rock. Straks nog maar eens gewoon even blijven luisteren. Hey, dat gezegd hebbende. In de groep van More Than a Feeling werd het al eens een keer gewoon als liedje in de groep gegooid. Levara. Wie? Levara. Dan heb ik het eigenlijk niks anders dan over Trev Lukather. Hey, die naam die kennen wij. Ja, die naam die kennen jullie. Want dat is de zoon van. Jawel, Steve Lukather. Hij van Toto onder andere. Hey, maar. Ja, die natuurlijk, als je zo'n pa hebt, om het zomaar eens even te zeggen, ja, dan wordt de muziek nogal met de spreekwoordelijke paplepel ingegooid. Ja, dat blijkt ook wel, want hij doet het op zich nog. Nee, het is helemaal niet op zich. Hij doet het gewoon helemaal goed. Ja, het is een bandje. Het is ontstaan een aantal jaren terug. Ze hebben een album uitgebracht, 5 jaar terug. En ja, dan gaan ze eigenlijk weer vieren. Dus Levara heeft zijn eigen weer een beetje nieuw leven in ingebracht, hè? Een beetje nieuw leven. Maar is dan die Trev Lukather dan nog de enigste bekende die erin zit? Nee, want die Josh Devine, die drummer die daar op de trommels trommelt, die ja, die kennen wij natuurlijk van One Direction. Ja, en daar kan ik natuurlijk wel weer heel veel vertellen over die Josh Devine. Dat ga ik ook doen. Want nou mag ik het nog. Ik heb nog een aantal seconden. Die Josh Devine is natuurlijk onder andere bij Khalil Turk. Khalil Turk en Friends is hij als drummer ingehuurd. Maar ook bij Robin McCauley doet hij zijn ding. Nou, ondertussen heeft hij toch met redelijk wat rocksterren zijn drummertjes gedrumd. Ja, en dat mag dan natuurlijk ook wel benoemd worden. Dus ja, is die Trev Lukather misschien qua naam groter? Die Josh Devine, ja, die kan er ook wel wat van. En die heeft al met best wel grote namen gespeeld. Heel leuk is dat. Hey, we gaan gewoon luisteren naar Levara. Want per slotverrekening ben ik een muziekprogramma. Show me the way van dat album Levara.

allemaal een beetje poppy aandoet. Ja, dat mag toch eigenlijk best wel de pret niet drukken. Show me the way, Levawa. Goed, door van wat poppy-achtig naar wat meisjesachtig. Dit is Sentinel, dit is Caroline Breitler.

Ja, als je dan toch al een vriendenclubje bent, een aantal jaren, en je bespeelt wat instrumenten, maak dan gewoon een bandje. Het Fux, ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het Fux uit het prachtige, machtige, mooie Portugal. Walking Out, dat tussen haakjes, Memories. En toen kwam ik ook op het idee van, ja, zoek maar eens liedjes met een lange titel. Want ja, normaal is het altijd I Love You. Of Let Go. Of Sentinel. Ik bedoel, maar een paar letters. En toen dacht ik van, nee, pak nou maar eens gewoon eens wat liedjes. Ja, met wat langere titels. Nou, dat hebben we geweten. Hey, dat over het Fux. Door, want Masterplan komt ook binnenkort uit met een nieuw album. En ja, ik bedoel, Helmrock zou Helmrock niet zijn hier op die 107.2 FM en op DTV Helmond. Als ik daar niet wat van ga draaien. Chase the Light, Masterplan.

Masterplan was dat natuurlijk. Chase the Light van het nieuwe opkomende album wat ze gaat uitbrengen. Ja, die Rick Alzi. Ja, het is een goede zanger. Maar ga je luisteren naar de oudere Masterplan, echt in het begin. En je hoort dan toch een Jorn Lande zingen. Goed. Maar er zijn wel meer bandjes, hè. Ik bedoel, Masterplan. Ja, ondertussen ook door de jaren heen heel wat wisselingen meegemaakt. Hey, 30 minuten. 30 minuten over het eerste uur. En als het 30 minuten over het eerste uur is, dan zeg ik verkeerd. 30 minuten over het 20ste uur, oftewel het eerste half uur van de show, kun je het nog volgen. Als je in de war raakt, gelukkig, je bent niet de enigste. Dan is het altijd tijd voor de Seven Heaven. Bandjes die we kennen met liedjes die we wat minder kennen, of juist andersom, liedjes die we heel goed kennen van het bandje wat we niet kennen. Meestal in het wat easy rock modus, en soms heeft hij gewoon een verrassing en is het gewoon lekker pittig, om het dan maar eens even zo te zeggen. Nou, in dit geval, en ik hoop dat meneer Vaas luistert, want ik heb het hem al net al heel vlug aangekondigd. Joh, je moet nog heel even luisteren. Want de Seven Heaven van vanavond is niks anders dan Kanata. Wie? Kanata. Andere mensen zouden hem kunnen kennen, gekend hebben als Archangel. Ja, een multi-instrumentalist, zoals ze dat wel eens ooit zeggen. Volgens mij is hij van beroep. Dennis, help mij, hè. Ik moet het hier ook al allemaal maar uit mijn blote bol oplezen. Opzeggen. Volgens mij is hij cameraman, filmer, iets is hij van beroep. Ja, en als je dan toch ook nog wat instrumenten kan bespelen, is dat natuurlijk keigaaf. Van dat album Watching the World heeft Dennis aangevraagd als Seven Heaven, terecht en oprecht, met de opmerking: dit is echt more than a feeling spul. Just you and me. Ik hou niemand niet tegen. Ik ga genieten. Kanata.

En dan snap je precies waarom dit oprecht en terecht een 7 Heaven waardige track is. Just You and Me van onze grote vriend Shefke Kanata. Oftewel, Archangel. Ja, maar in dit geval gewoon onder zijn naam, Kanata. Hey, ik ga nog een liedje draaien en daarna kom ik even op de zin en vooral de onzin van het Eurovisie Songfestival. Dat gezegd hebbende. Kies, jawel, met het prachtig machtige album Infinity Parabellum ga ik draaien Beautiful World.

Ja, je moet er van houden van dit. Kies was dat. En natuurlijk, hij van Mangold en Jake E. Ja, zoals het ook in de recensies omschrijven, Kies. Ja, het is behoorlijk keyboard gedragen, synthesizer gedragen muziek. Zoals ik al zei, je moet er van houden. Ze omschrijven zichzelf een beetje als arena rock. Had ik het moeten zeggen, dan durf ik nog best wel te zeggen met een snufje neoprogressieve invloeden. Dat dus gezegd hebben over de track Beautiful World van de band Kees van dat prachtig machtig album Infinity Parabellum. En zoals jullie dan al merken, ja, de DJ die kan dat wel waarderen. Goed, ja, we zitten ondertussen op het, ja, al een heel aardig eindje in de show. Morgen Helmrock hier bij Dit is Helmond op je 107.2 FM en op ditishelmond.nl. Dat gezegd hebbende, ik heb een onregelmatig, eigenlijk een niet zo heel vaak terugkerend item, Eurovisie Songfestival. Ofwel de zin of de onzin van dat hele gebeuren. In dit geval eigenlijk een beetje de onzin. Jullie weten dat ik Lordi best wel, ja, dat ik daar een zwak voor heb. Je moet het maar doen. In zo'n park gaan staan en dan een liedje zingen. En dan ook nog toevallig toentertijd het Songfestival winnen. Johnny Logan, die kennen wij natuurlijk ook allemaal. Tenminste, daar ga ik dan wel vanuit als je een beetje in de muziek zit. Ja, die heeft toch ook een aantal keren het Songfestival gewonnen. Nou, wat krijg je dan als die twee samen gaan werken? Ja, je gelooft het niet wat ik net zei. Die twee hebben samengewerkt. Johnny Logan gaat zingen van Lordi hardrock Halleluja. Wat zei hij nou? Ja, Johnny Logan gaat zingen hardrock Halleluja. En in mijn ogen doet hij dat nog ineens niet. Heel onverdienstelijk. Moet maar eens luisteren. Want er komt ook nog een deel 2 aan, uiteraard.

Kijk, en dan wordt eigenlijk een dingetje als het Songfestival best wel grappig. Natuurlijk ga je dit nooit never horen alleen hier bij mij. Bij mij, bij Modern Helmrock. En zoals ik dus al zei, er komt een deel 2 aan. Waar natuurlijk Johnny Logan Hardrock Hallelujah heeft gecoverd van onze vrienden van Lordi. Doet Lordi Johnny Logan's Hold Me Now. Samen met inderdaad Nora Luhinmo. We gaan luisteren.

Ja, dat dus, hè. Lordi met hun versie van Hold Me Now. Ja, geloof het of niet, maar dat was toch best wel een serieuze samenwerking tussen Johnny Logan en Lordi. En inderdaad, Nora Lohimo, die wij dan natuurlijk kennen van Bad Beast. Hey, ja, dat gezegd hebbende, ja, natuurlijk de zin en de onzin van muziek, het Eurovisie, maar ook gewoon eigenlijk het een gekkigheidje hier in het programma. Want laten we toch eerlijk zijn, beste muziekvrienden, het leven niet al te serieus nemen, want er is per slotverrekening eigenlijk al ellende genoeg op de wereld. En ja, dat is een heel mooi bruggetje naar de volgende track van Van den Plas, Postcard to God.

van het album wat ook binnenkort gaat verschijnen van ze, Van den Plas. Ik heb ze ooit gezien hier in een kroegje in Helmond. Volgens mij stonden hier toen gewoon een man of 4, 5 om ze heen. En ja, en uiteindelijk was het toch nog best wel een hele leuke avond geworden. Ja, is dan heel leuk als je dan weet dat Van den Plas gewoon volle zaden trekt. Niet alleen als band, maar ook als, ja, als orkestleden in klassieke stukken. Want laten we wel zijn, die mannen zijn wel allemaal muziek geschoold. Goed, ik heb nog 1 minuutje over. Ja, dan ga ik je liedje meer draaien natuurlijk. Ik ga hier de verzoek ook non-stop klaarzetten. Nou ja, daar ben ik eigenlijk zo mee klaar. Want ja, een liedje wat gewoon 19 minuten duurt.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. More than Helmrock.
1: More than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

Ja, moet je wel een knopje omzetten natuurlijk. Sukkel. Hey, uur 2! Uur 2 van Morden Elmerok hier op die 107.2 FM. En op dit is Helmond.nl natuurlijk. Elke zondagavond tot 10 uur. Ja, met je knopje indruk natuurlijk. Want anders hoorden jullie helemaal niks. Hey, dat gezegd hebbende. De verzoeken non-stop. Ik vroeg het. Doe maar eens wat langere titels. En dat bedoel ik eigenlijk titels. Hè? Dus niet zozeer liedjes als wel gewoon lange titels. Nou ja, het kan eigenlijk allebei. Dus waarom ook niet? Hey, maar het is eigenlijk heel simpel. De verzoekhoek non-stop wordt natuurlijk even onderbroken door de tip van Pat. En ben je daar nieuwsgierig naar? Gewoon lekker blijven luisteren. Want dat zal zo rond de klok van half zijn. Oftewel het tweede half uur van de show. Dat gezegd hebbende. Hey, heb ik nou alles gezegd? De verzoekhoek non-stop? Ja, eigenlijk wel. Het is gewoon eigenlijk een beetje jullie stukje radiozender. Van mij voor jullie. Of door jullie van mij. In elk geval, jullie snappen mij wel. Laat ons maar gewoon beginnen. De verzoekhoek non-stop.

Ja. The trick is to keep breathing. Het is een hele mond vol van de band Subsignal. Het is aangevraagd natuurlijk. En Arno zou Arno niet zijn als je daar dan inderdaad even op reageert. Want het was inderdaad Arno Menses op vocals. Dat gezegd hebbende. Hey, Why Can't This Night Go On Forever? Ook weer een hele mond vol van onze vrienden van weleer. Journey. En daarvoor, ja, een iets wat kortere titel. The Shadow Man Incident. Maar goed, dat wordt dan wel weer gecompenseerd door het ellenlange nummer 19 minuten en 32 seconden van onze vrienden van Dream Theater. Goed, ja, leuk is dat als je dan vraagt voor langere titels. Nou, heb je de peppy, mag allemaal. En hier kan dat door bij Modern Helmer ook op die 107.2 FM en op Dit is Helmond. .nl, in mijn programma kan dat. Zo simpel is het. Dan kan het dus inderdaad wel eens gebeuren dat ik ook een minuut of 5, 6 achterloop met ja, de tip. Nou geloof ik dat Petje dat niet zo heel erg vond. Zeker na de track van Subsignal. Hey, de tip van Pet. Het is eigenlijk heel simpel. Normaal gesproken stapt hij nog alles op zijn fiets en gaat hij nog alles de hele wereld rond. In dit geval heeft hij niet zo heel ver hoeven te fietsen, want hij kwam ergens uit in de buurt van Rotterdam. Het album heet The Soul Conspiracy en het is al een bandje wat er al een tijdje bestaat rondom de man Nout Smeets. Zoals gezegd, het is een Nederlandse band, gemixt in Italië, althans dit album. En ja, het is een mengeling. Het is een mengeling die Petje ons eigenlijk wil bijbrengen. Hij heeft gezegd als tip A Quiet Storm. We gaan luisteren, want de band is Garden of Souls.

Helemaal niks mis mee. Ik hou daar wel van. Ik kan hier wel heel blij van worden. En dan durf ik toch gerust te zeggen, terecht en oprecht, een tipwaardige track. En zo niet het hele album. The Soul Conspiracy met de track A Quiet Storm van de band Garden of Souls. Hey, ja, ik heb nog maar even Non de Shang. Ja, dan krijg je met allemaal die wat langere nummers. Even dit stoppen. Hey, want ik heb er namelijk nog eentje die aangevraagd is. En dat is ook inderdaad weer een hele mond vol. The Man Who Saw Through Time. Ja, dat lijkt behoorlijk. Het klinkt behoorlijk science fiction-achtig. Van het album Legend of the Shrice. Dat. En dan heb ik het natuurlijk over de band Threshold. Ja, eigenlijk word ik hier ook wel een beetje door jullie verwend, hè? Deze avond onder andere net met Garden of Souls of met een Subsignal. Of ja, Dream Theater dan in iets of wat mindere mate. Maar Threshold, ja, daar mag je mij bij wijze van spreken 's nachts voor wakker maken. Thursday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Saturday, Thursday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Saturday, Thursday, Tuesday, Thursday, Wednesday.

Ik blijf het altijd zeggen van deze band. Daar kan jij als melodieuze rockliefhebber terecht. Daar kan jij terecht als progressieve rock, CQ metal liefhebber terecht. Daar kan jij terecht als het symfonisch moet zijn. Daar kan het, je kan niet terecht als het juist heel klein ingetogen moet zijn. Dan zeg ik, dan zit je bij Threshold. Goed, ik roep dat al jaren. En ik zal dat waarschijnlijk ook wel jaren nog blijven roepen. The Man Who Saw Through Time van dat album Legend of the Skies van onze vrienden van Threshold was aangevraagd. De uitluisterplaat, ja, het heel krom Don't Stop van Modest Finest. Die nieuwe.

Die ga ik volgende week gewoon een keer helemaal draaien. Hè? Want als er toch nog een bandje is op de wereld die toch nog ergens wel gedraaid wordt te worden, dan is het Modder's Finest natuurlijk wel. Met hun nieuwe Don't Stop. Hey, het zit er weer op, beste luisteraars, muziekvrienden, jongens, meisjes en alles wat ertussenin zit. Ja, het was een redelijk pittig avondje vanavond. Lekker. Gedraaid onder andere Sentinel van Caroline Breitler. Hutfax is gedraaid. Natuurlijk Kanata, die prachtige, machtige Kanata in het eerste uur. En ook het hele mooie Beautiful World van Keys is gedraaid. Onder andere in de tweede uur is gedraaid Why Can't This Night Go On Forever van Journey. En natuurlijk The Trick Is To Keep Breathing van onze vrienden van Subsignal. Het is allemaal gedraaid, het is voorbijgevlogen eer dat je er erg in hebt. Zo lekker luistert het programma Morden Helmbrok weg. Nou, hou je wat van beetje easier, dan moet je zaterdagavond in de vroege avond afstemmen natuurlijk hier bij Ditters Helmond op het programma Morden en Feeling. Met onze Lynn DJ natuurlijk achter de knoppen met de sidekick Helene. Ik zeg, voor de mensen die morgen moeten werken, werk ze. Voor de mensen die morgen de snipperdag hebben, snipper ze. Ik zal zeggen,

0: 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond.
2: Dit

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow.

0: de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit

0: Van Brouwhuis tot Brandevoort en van Stiphout tot Mierlohout.
1: Dit is Helmond. Turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale

0: Commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is Nacht.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïens exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïense gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wilde verplichten.

0: Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is NOS.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen.